Dios, toch is de wit dood. Dios. Toe hak chonklaal en zacht gewoon papa. Is schoon dan dat Dios, kuge hat kwala haort, ik het wit haplacht oor. Schoon is een papa jito lindo. Toe gewoon kochlaal en zacht gewoon. Aatsa gaan ze gaan in het theater.

0: olugok nan George.
1: Chontek shilkonatea a kanan Dios a tat Dios. Chonta Jesus to chokwel unzatkonatea ton kokwenate ahvelal tetwanel chonklal. Our shoot lake, on hon ipumal, baas, hatak o hata equal, hatak unikin, hata achnel bach, o shal. Our shoot lake to put ipumala, ton anton chilevel, marsama, call, halma hatiha, chok will tiha onlins at ona. Onker ook wil koer wil te hong hong eer. Kakila, ouwe koat hong. Karen, wat zacht gewoon het te koeven.